0: Mundunga zucabango gutias, andagas loot, oasio.
1: Veleze, guenze.